huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën

0: Boshart, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden. En het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio.

0: Yes.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een regulier

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de branche

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. Drie Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is. En dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
5: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen non-stop gewijde muziek. Met psalmen, gezang en opwekking.
3: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto.
2: Non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang.

0: iedere zondagmorgen op OogRadio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. OogRadio. Jij hoort er ook bij.
1: Op de kabel en FM, dag en nacht, OogRadio.
2: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Hallo, dit zijn Bea en Mary met Jij hoort er ook bij. Het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Mary verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar. En Bea verzorgt de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: voor de kleintjes.
1: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag. Ziekte. Martha is ziek. Ja, echt ziek. Pa heeft de ambulance gebeld. En moeder is meegegaan. Maar wat doen we nou met het eten? Nou, dat gaan we gewoon eten. En dat doen ze. Tafel dekken, de borden vullen met eten. En samen gingen ze eten. Lekker, zeiden ze. En toch was het anders. Daar hoorden ze voetstappen. Moeder kwam binnen en iedereen keek haar aan. Maar niemand vroeg iets. Moeder ging zitten, even bijkomen. Toen zei ze, Martha is ernstig ziek en moet in het ziekenhuis blijven. Ze wordt onderzocht en dan krijgen wij antwoord. Hebben jullie al gegeten? Nee. Nou, kom gauw zitten. En in stilte aten ze verder. Iedereen met zijn eigen gedachten. Bertje, die wakker was geworden, zat stil aan de tafel. Hij had niet veel gegeten. Mam, mag ik naar bed? Ik ben heel erg moe. Kom maar, ik breng je wel naar bed, zegt Suzanne. Ze neemt hem op haar arm en brengt hem naar zijn bedje. Dekt hem over en even later slaapt hij. Suzanne gaat zachtjes naar beneden. Hij slaapt, gelukkig. Als hij ook maar niet ziek wordt. Nou, dat hoop ik niet. Ze blijven met elkaar nog even zitten met hun eigen gedachten. Ik wil eigenlijk wel naar bed. En ineens willen ze allemaal naar bed. Moeder kijkt vader aan. Gaan wij ook? Ja, wij gaan ook naar bed. De volgende morgen kwamen ze allemaal suf van bed af. En niemand wou eten. Alleen drinken. Moeder pakt een beetje eten wat over is, gaat naar de dokter en vertelt wat er is gebeurd.

Is opa ziek? Was het niet eerder mis? Je kan het ook niet opgemerkt hebben. En pa denkt na. Was alles toen nog wel goed? Hé, wacht eens. Hebben jullie wel opgemerkt dat opa veel op zijn arm gekrapt heeft? De dokter kijkt pa aan. Daar kan het aan liggen. Ik bel het ziekenhuis op. En de dokter gaat naar huis en belt naar de dokterspost en vertelt van het krabben. We hebben alleen de nodige testen gedaan. Vanmiddag zouden we verder gaan kijken. Maar ik ga nu direct kijken. Bedankt, roept er een paar verpleegsters. Hebben jullie gemerkt dat meneer Smit krabt? Nee, we hebben hem gewoon in bed gelegd. Ja, hij krabde aan zijn arm, maar verder niks. Kom, we gaan kijken. Ze zijn bij het bed en de dokter vraagt: hebt u jeuk? Ja, op mijn arm. En voorzichtig wordt de mouw opgerold. Er zijn vlekjes bloed op de mouw. Die moet maar uit, zegt de dokter met een ernstig gezicht. En daar was een grote rode plek. En hij drukte erop. Opa trok zijn arm terug. Dat deed zeer. Pijn? Vroeg de dokter. Opa knikt. Dat is het. Je bent geprikt door een mug. En we gaan uitzoeken welke mug. En de dokter gaat weer weg. De verpleegsters, zij gaan in overleg en verbinden de arm. In huis is het stil. En opeens zegt moeder: ik wil naar het ziekenhuis. Oh, maar dan ga ik mee, zegt pa. Wij gaan naar boven, zeggen de kinderen. En pa en moe gaan op weg naar het ziekenhuis. En bij de receptie vroegen ze naar de kamer van opa. Oh, die is op de tweede verdieping, kamer 214. De lift is die kant op. Alles ging goed. Opa had intussen een infuus aan zijn arm gekregen. En opa was wakker. Ja, maar praten deed hij ook, hoor. Ze weten het nog niet. Maar het moet een mug geweest zijn. Wij zijn van plan om vandaag vrij te nemen. Bram en de meisjes, die zijn bij ons. Morgen gaan we verder kijken. En dan zien we je morgen weer. Oké, tot morgen. En houd goede moed.

0: Geert van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
2: De nummer 1 van de Martini-staat.
3: Iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek.
2: Oog Radio.
3: Jij hoort er ook bij.
4: Op de kabel en FM, dag en nacht. Oog Radio.
5: Oké. Okay. Iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Bijbelvertelling. Jozef. Oh nee, oh nee, roept Jozef, waarom doen jullie dat nou? Maar de boze broers stompen hem, ze rukken aan zijn armen en dan... Daar een diepe kuil en ze gooien Jozef er zomaar in. En Jozef roept, laat mij er nou toch uit, waarom? Maar ze lachen erom en ze gaan hun brood eten onder de bomen. En Ruben, de oudste, die is er niet bij. Hij is weggegaan en hij denkt, strakjes, als het donker wordt, dan haal ik Jozef weer uit de kuil. Nu nog niet, ik durf nog niet. Ja, Ruben is een beetje bang voor zijn broers. Arme Jozef, daar ligt hij nou, in de kuil. Zo bang, zo alleen. En het is er donker en koud, maar hij kan er niet uit. Die kuil is veel te diep. Hij roept, hij schreeuwt, hij smeekt. Maar het geeft niks. Moet hij daar nou altijd blijven? Maar als die broers dan weggaan, zullen ze hem helemaal alleen laten? Oh, wat dan? Dan kijkt Jozef omhoog. Daar is een heel klein plekje van de blauwe lucht te zien. Heel in de hoogte ziet hij een plekje van de hemel. Jozef vouwt zijn handen en hij bidt tot God. Jozef weet het wel, daar boven in de hemel, daar woont God. En die weet alles en die ziet alles. Oh, die weet ook hoe boos de broers zijn. En die ziet ook die arme Jozef wel. Al is de put nog zo donker en nog zo diep, God ziet hem. Vader Jacob heeft heel vaak aan Jozef verteld dat God zo goed voor hem is geweest. En Jozef denkt, de Heer, die kan alles. Hij kan ook voor mij zorgen. En Jozef gaat stil in een hoekje zitten. Ik zal heel tevreden zijn. Wat er gaat gebeuren, ik weet het niet. Maar God weet het wel. Ik zal stil zijn. De broers eten hun brood. Ze praten en ze lachen. En die mooie rok van Jozef ligt gescheurd in het zand. Opeens zien ze wat aankomen in de verte. Een hele rij kamelen. Ze dragen pakken op hun ruggen en er rijden mannen op hun ruggen. Oh, maar nu weten de broers het al. Het zijn kooplieden. Zij hebben mooie, dure dingen gekocht. En nu gaan ze naar een ander land om het allemaal weer te verkopen. Hé, zeg, kijk eens goed, ze komen hier langs. En opeens zegt een van de broers, ik weet wat. Hij heet Juda. Hij wijst naar de kuil waar Jozef is en hij fluistert, laten we Jozef verkopen. Die vreemde mannen daar willen hem best meenemen naar het verre land. Dan moet hij hun knecht zijn. Hun slaaf. Dat gaan we doen. Dan zijn we hem kwijt en we krijgen nog geld toe. Ja, ja, dat doen we. Ze roepen die kooplieden en de kamelen staan stil.
Een paar broers lopen naar de kuil, laten een touw zakken. Jozef grijpt het. Oh, hij is zo blij, hij mag eruit. Ze trekken hem op. Maar dan, daar staan die vreemde mannen met hun kamelen. Oh, die kijken niet eens naar Jozef. Want ze zien wel hoe bang hij is, maar dat kan hun geen klap schelen. Ze kijken alleen maar of hij sterk is en gezond. Ze denken alleen maar of hij een flinke knecht kan zijn. En dan zeggen ze, goed, wij willen hem kopen voor 20 zilverstukken. En zo wordt Jozef vastgebonden aan de zadel van het kameel. Als een gevangen dier. Daar gaat hij. De broers kijken hem na. Hai, daar zijn we gelukkig van af. En ook van zijn dromen. Hij een vorst over hen spelen? Nooit. Dan kijkt Jozef om. En die ogen van Jozef vragen, help mij toch, heb erbarmen. Of ze zijn heel erg droevig. De broers kijken gewoon een andere kant op. Maar hoe moeten ze dat nu aan hun vader vertellen? Nou, heel gewoon. We zeggen dat een wild dier hem heeft gepakt. We gaan een bokje slachten. En we gaan een knecht naar onze vader sturen. En hij moet zeggen, hier, dit is de rok van uw zoon. En zo gebeurt het. Het is al avond. Als Ruben zich over de rand van de put buigt en roept, Jozef, Jozef. Hij kan zo hard roepen als hij wil. Maar er komt geen antwoord. Ruben schrikt en scheurt zijn kleding. Waarom, o waarom, heb terwijl ik de oudste was. Ik had zo'n medelijden met hem. Ik had medelijden met mijn oude vader. Waarom heb ik niet gezegd dat ze Jozef geen kwaad mogen doen? Anders zou ik alles aan mijn vader vertellen. Dan was Jozef gered geweest. Maar nu was hij ook medeschuldig geweest. En met angst gaat hij naar zijn broers. En die vertellen hem van die 20 zilverlingen. En van de knecht die het aan hun vader gaat vertellen. Dat een wild beest Jozef heeft gepakt. En niet lang daarna gingen ze naar huis. Daar wachtte hen een diep bedroefde vader die zich niet liet troosten. Gelukkig is er Benjamin, een zoon van Rachel. Hij hield ontzettend veel van Benjamin. Maar Jozef mag weten dat God altijd bij hem is. En hij mag weten wat er ook gebeurt. God zegent je en is altijd om je heen.

lelijk is, wordt? In de winter lijkt alles dood. Daar is niets aan te doen. Maar dan komt weer de... En alles wordt weer...

Dat was het weer voor vandaag. Als je wilt reageren op Jij Hoort Er Ook Bij, dan kan dat op www.oogopzondag.nl. We wachten op je reactie. Tot volgende week.

0: Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

Een heel goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Oogradio met het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary Lahey. En als u een verzoekje heeft, kunt u vanaf nu bellen met 050-573-4159. Dit is mijn eigen telefoonnummer en u krijgt dan Roelie of mij aan de telefoon. Facebook en gastenboek gebruiken kan natuurlijk ook. Om 9:30 kunt u weer luisteren naar de wekelijkse overdenking. Vandaag wordt die verzorgd door pastor Koen Prinsen van Vineyard Groningen. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

Kitty de Vries. Die doet de groeten aan ons in de studio, aan Jacoba van Maurik, Antoinette en Michiel, Herstelgemeente, Greetje en Henk, Tineke Wening, Nieske en alle luisteraars.

Roelie, die doet de groeten aan alle luisteraars en wenst alle zieken veel beterschap en sterkte. En ook Roelie heeft een lied dat ze graag elke week wil horen.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind. En het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
3: De leukste zender.
2: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

Hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

Tijn, die doet de groeten aan ons in de studio. Dank je wel aan Bewogen Hart, Ria en Seco. Roelie, Jacoba, Bea, Thuishoor, Bert en zijn gezin, Ina Noorder, Herstelgemeente, Truus, Mary, Jacoba en alle luisteraars een gezegende zondag.

Ina Noorder, die doet de groeten aan ons in de studio, aan de herstelgemeente, Jacoba van Maurik, Renske, Janni, Trein en alle luisteraars.

0: luisteren we nu naar pastor Koen Prinsen.
1: Een van Jezus' meest bekende uitspraken is: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik wil even met jullie kijken naar Jezus als de waarheid. Want waarheid is toch wel een beladen woord in onze tijd. Aan de ene kant zien we waarheid als iets wat, waar niet over te onderhandelen valt. We willen dat mensen de waarheid spreken. We willen dat de waarheid aan het licht komt als er iets mis is gegaan. En in het tijdperk van nepnieuws en door AI gegenereerde video's zien we en voelen we ook hoe erg het is als er misleiding ontstaat en wat er dan gebeurt. We begrijpen dat we betrouwbare bronnen nodig hebben. In onze visie op de wereld van vandaag de dag spelen wetenschap, data, feiten een veel grotere rol dan eerder in de geschiedenis, waarin bijvoorbeeld bijgeloof of interpretatie een veel grotere rol speelde. Maar deze ontwikkeling heeft er ook al voor gezorgd dat we nu een kijk op de waarheid hebben, waarin we alleen iets als waarheid zullen bestempelen als het feitelijk bewezen kan worden. En dat de rest eigenlijk openstaat voor interpretatie. De rest kunnen we niet weten. Dus zo wordt waarheid iets wat zwart-wit is. Maar tegelijkertijd wordt waarheid iets wat ambivalent is. Wat is waar, wat voor jou waar is, hoeft niet ook voor mij waar te zijn. En we zeggen: wees trouw aan jezelf. Blijf dicht bij je eigen waarheid. Wat dat ook betekenen mag. Dus aan de ene kant kan waarheid een kwestie van zwart-wit zijn. Iets waar, er is iets zoiets als onwaar, er is geen tussenweg. En op het andere moment kan de waarheid een soort van veelkleurig mozaïek van interpretaties zijn. Verschillende gezichtspunten, soms verschillende kanten van hetzelfde verhaal. In die zin lijkt het alsof waarheid altijd een zekere spanning met zich meedraagt tussen die verschillende benaderingen. En er is niet altijd overeenstemming over welke benadering nou bij welke situatie past. Maar wanneer Jezus zegt: ik ben de waarheid, snijdt hij dwars door deze spanning heen en tilt hij de hele kwestie eigenlijk naar een ander niveau. Want uiteindelijk is de vraag niet wat is waar, maar wie. Jezus zegt: ik ben de waarheid. De waarheid is geen reeks van kille feiten of een combinatie van standpunten. Uiteindelijk is de waarheid een persoon. Jezus is de waarheid. In deze korte boodschap wil ik met jullie gaan kijken naar wat dat betekent. En ik wil er voornamelijk kijken naar hoe Jezus de belichaming is van de waarheid. Want zo opent Johannes zijn evangelie. Hij zegt: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Jezus is de belichaamde openbaring van de ware God. Het is meer dan gesproken woorden. Het is een persoon die deze woorden belichaamt. Een openbaring die plaatsvindt op een veel dieper niveau dan een orakel of een instructie over hoe te leven. Het wordt niet alleen gehoord, het wordt niet alleen opgeschreven, het werd ook gevoeld, gezien, ervaren. De waarheid leeft. De waarheid woont te midden van de mensen en heeft dus ook interactie met mensen. Dit is wat het christelijk geloof zo uniek maakt. Het is de incarnatie, de vleeswording van God. Alle religies, alle filosofieën hebben een idee over wat waar is of wat de weg is naar een goed leven. Maar geen van hen gelooft in iemand die dit volledig belichaamt. Dit is waarom de uitspraak van Jezus: ik ben de weg, de waarheid en het leven, ook zo'n kernuitspraak is. Jezus als de belichaamde waarheid van Gods woord heeft enorme implicaties. We zien het zelfs in de openingspassage van Johannes' evangelie, omdat hij daar zegt: Jezus was vol van genade en waarheid. Kijk, soms worden genade en waarheid gezien als concurrenten. Hè? Alsof je waarachtig kunt zijn en daarmee alleen kunt confronteren. Of genadig kunt zijn en dan iets laten varen wat gebeurd is. Of in termen van hoe we waarheid vandaag de dag begrijpen: je kiest voor of een zwart-wit benadering in waarheid, of een veelkleurige benadering, whatever. Maar belichaamd in Jezus zijn dit geen concurrenten, maar dragen ze samen bij aan het beste resultaat. Zoals een twee-componentenlijm, waarbij twee delen samenkomen om een chemische reactie teweeg te brengen die resulteert in de superlijm. Waarheid is meer dan feiten. Het is ook wat het meest waar is over een complexe situatie. Waarheid is ook meer dan een manier van kijken. Er is een waarheid en er is ook een leugen. Waarheid belichaamd in Jezus is de combinatie van die waarheid die standhoudt tegenover de leugen. En die volkomen juist en goed is in haar benadering van verschillende situaties. De belichaamde waarheid in Jezus breekt dwars door die spanning van de zwart-wit benadering versus de veelkleurige benadering heen. Dit is wat zo ongelooflijk is aan Jezus. De openbaring van de waarheid gaat veel verder dan opgeschreven woorden die instrueren hoe om te leven. Jezus was de waarheid die de interactie aanging met de complexiteit van het menselijk leven. We gaan even naar twee interacties kijken van Jezus die dit heel krachtig illustreren. En allereerst in Johannes 8 lezen we over de fariseeën, die nogal bekend staan om een hele zwart-wit benadering van de waarheid. En zij brengen een vrouw bij Jezus die op heterdaad betrapt was, op overspel. We weten niet precies wat er gebeurd is met de man die erbij betrokken was. Maar daar gaan we het even verder niet over hebben. Jezus wordt op de proef gesteld door de fariseeën. Fariseeën die hem niet mogen. En zij confronteren hem met deze situatie, benieuwd naar wat hij zou zeggen, naar wat hij zou doen. En de zwart-wit benadering van de waarheid in deze situatie is: zij heeft iets gedaan wat volgens de wet van Mozes niet mag en verdient daarmee de doodstraf. En dat is waar. Dat zijn de feiten van dat moment. En dit is waar de fariseeën hem op testen. Maar Jezus laat zien dat waarheid verder gaat dan feiten. En Jezus zegt tegen hen: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Jezus onthult een waarheid die dieper gaat dan de naakte feiten van deze situatie. En dat is de ongerechtigheid die we allemaal met ons meedragen voor God. De fariseeën verlieten één voor één een beschaamd toneel. Daarna richt Jezus zich tot de vrouw. Wat gaat degene die inderdaad zonder zonde is dan tegen haar zeggen? Wat doet hij met deze situatie? Hij zegt: ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Wat het meest waar was aan deze situatie was dat zij op dit moment genade nodig had. En bemoedigende woorden om anders te gaan leven. De waarheid die in Jezus Christus aan de mensheid is geopenbaard, is in staat om zowel de feiten als de complexiteit van het menselijk leven samen te houden. Hij confronteert wat geconfronteerd moet worden, toont genade waar genade getoond moet worden, en bekrachtigt wat bekrachtigd moet worden. Het woord van God woonde onder ons, vol van waarheid en genade. Dit is ook te zien in Jezus' interactie met Pilatus. Een hele andere interactie. Dit is op de dag van de kruisiging. Dit is wanneer Jezus wordt veroordeeld tot de doodstraf. Jezus verklaart tegenover Pilatus, de gouverneur van Judea, dat hij gekomen is om te getuigen van de waarheid. En Pilatus antwoordt: wat is waarheid? Pilatus klinkt hier als echt iemand uit de 21ste eeuw. Die misschien een hele ambivalente blik op de waarheid zou hebben. Maar ik denk dat hij eigenlijk gewoon een pragmatist was. Hij wist niet wat hij met deze situatie aan moest. De waarheid die hij kende was dat hij autoriteit had om Jezus vrij te laten of te laten kruisigen. De waarheid die hij zag was dat Jezus onschuldig was. Maar de waarheid waar hij ook mee te maken had was dat er een woedende menigte in de stad was die hij geacht werd om rustig te houden. Ik weet niet of Pilatus een zwart-wit idee van de waarheid erop nahield of een hele ambivalente. Ik denk dat hij een pragmaticus was die het beste wilde maken van deze situatie. En die daardoor ook de waarheid corrompeerde en naar zijn eigen hand zette. Pilatus lijkt nerveus te zijn. Hij weet niet wat hij moet doen. Hij wil ten alle tijde en koste wat kost de vrede bewaren. En iets doen waar hij zelf beter van wordt. Hij negeert de onschuld van Jezus en laat hem kruisigen om de menigte tevreden te stellen. Maar in zijn interactie met Jezus lijkt hij wel verbijsterd te zijn door de kalmte die Jezus uitstraalt in zijn antwoorden. Pilatus lijkt meer gestrest dan degene die daar staat, gewond, bespot en op het punt om vermoord te worden. Jezus vertegenwoordigt een waarheid die ver uitstijgt boven de feiten en de gevoelens van dat moment. Pilatus zegt, zie hij jezelf als koning? En Jezus zegt, ja, maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Pilatus zegt, weet je niet dat ik de autoriteit heb om je ter dood te veroordelen? En Jezus antwoordt, ja, klopt wel. Maar de enige autoriteit die je echt hebt, is de autoriteit die je van boven gegeven is. Jezus vertegenwoordigt een waarheid die niet gebonden is aan onze benadering, aan onze interpretaties of aan onze beperkingen. Pilatus stond hier niet tegenover iemand die vasthield aan bepaalde overtuigingen waar hij bereid was om voor te sterven. Nee, hij stond oog in oog met het woord van God dat mens was geworden. Het christendom is daarom in de kern geen waarheidsclaim over wat goed en fout is. Het gaat over het erkennen van de realiteit dat Jezus de belichaamde waarheid is. Wanneer jij je Bijbel leest, wanneer je het leven van Jezus bestudeert, dan lees je geen instructies over hoe om te leven, hoewel je die ook zult vinden. Maar er is meer. Je leest over het leven van degene die de waarheid is. En je ziet hem onder ons leven. Interacties hebben met mensen en openbaren hoe Gods waarheid eruit ziet in het menselijk leven.

Tineke Wening, die doet de groeten aan Jacoba, Kitty, Greetje en Henk, Antoinette en Michiel. En onze in de studio, dankjewel. Ook alle luisteraars doet zij de groeten.

Jans die vraagt een lied aan voor iedereen die luistert. En net als sommige anderen heeft zij een vast lied waar ze graag naar wil luisteren.

Dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Truus Okke met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
2: Zondagmorgen van 10 tot 11. Dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek met Truus Okken. Dank u voor deze nieuwe morgen.

Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Oog met het programma. Dank u voor deze nieuwe morgen. Voor degene die op dit moment voor het eerst dit programma hoort, mijn naam is Truus Okken, presentator, samensteller van dit programma het komende uur. En de techniek wordt verzorgd door Mary LaHaye. Het is een vakantieperiode en dat geldt dus ook voor ons team die elke zondagmorgen paraat staat om programma's te verzorgen voor de zondagmorgen. Onze programma's hebben we hiervoor aangepast. In mijn programma heb ik dus de mededelingen van de stichting Open Doors, een gedichtje, de kerkelijke agendapunten en de meedenker er niet bij gedaan. Maar hoe ziet mijn programma er dan wel uit? De muziek die ik laat horen is non-stop muziek. Gewaardeerde songs door de luisteraars en dan hoop ik dat mijn keuze deze keer goed is geweest.

De tijd is weer voorbij van het uur. Dank u voor deze nieuwe morgen. Jullie hebben kunnen luisteren naar dit vakantieprogramma met diverse songs. Mijn naam is Truus Okken en de techniek is door Mary Lahey verzorgd. Nog een hele fijne dag, zeker een hele gezegende week. En dan maar weer tot de volgende keer. Doei!

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Oog Radio.

Beleef een magische zomer. Samen met de zomerspecials van In de Schijnwerper. Geniet tot en met augustus van muzikale verkoeling.

0: Dat was een goed advies van King, Princess en Mark Ronson. Zeker tijdens je vakantie, waarin een ander ritme en bezigheden het leren loslaten en genieten van rust, ruimte en elkaar.
1: De Britse groep Sailor neemt het muzikale stokje over. Uit april 1991. Het zomerse La Cumbia in een radiomixversie. En wat gaan we dan doen? Dansen natuurlijk. Het is een mix van Afrikaanse ritmes, inheemse fluiten, Spaanse melodische invloeden. Het groeide uit in een van de meest herkenbare en geliefde dansvormen van Latijns-Amerika en daarbuiten. Het was een beetje een comeback van Sailor. En dat was een van mijn eerste singles.
2: Guess what they dance in Colombia?

0: Dit was Rhythm of the Rain van de Cascades. Dit is een ode aan de regen, want we kunnen er niet zonder. De Cascades is een Amerikaanse vocal group uit San Diego. Ze hadden een wereldwijde hit met Rhythm of the Rain in november 1962. Hadden ze in de VS daar een hit mee. En in 25 januari 1963 hadden ze er een hit mee in Engeland. Rob de Nijs nam er een Nederlandse versie van op in 1963... en had er zijn eerste solo-hit mee.
1: We gaan verder met Bellini. En dat is een Duits dance project, geen vaste band. Dat in 1997 werd opgericht door producers Gottfried Engels en Ramon Zenker. De leadzangeres van de eerste formatie was de Braziliaanse Dandara Santos. Het werd speciaal opgezet om een zomerse Latin House Eurodance sound te maken. En dat is gelukt met Samba de Janeiro.

0: Dat waren Katrina and the Waves met Walking on Sunshine uit maart 1985. Geschreven als een optimistisch en vrolijk nummer, en dat heb je kunnen horen. De meeste mensen hebben zonneschijn wel op hun wensenlijstje staan tijdens de zomervakantie. Dan blijft de volgende vraag over: wat staat er nog meer op ons wensenlijstje tijdens deze vakantieperiode? Komt in de volgende nummers voorbij. We gaan eerst verder met Nelin en Kane, en dat waren Andreas Bialek en Ralph Beck, een Duits producersduo dat in 1997 internationaal doorbrak met onder andere vocal radio mix van Beach Ball.
1: Yeah, let's go to the beach.

Aansluitend kon je genieten van Sabrina Carpenter natuurlijk met het nummer Expresso. Ik heb begrepen dat je daarvoor het beste in Italië kunt verblijven. Tijd maken voor een espresso of toch een flat white. Dat is een cappuccino met een dubbele espresso erin. En dat is een van de favorieten van Regina van der Werf. Die zit tegenover, ja. Tussendoor nog een zomersnummer van Tony Esposito. Dit is een Italiaanse percussionist en zanger, bekend om zijn wereldmuziek, pop en Afro-Caribische ritmes. Zijn hit Papa Chico verscheen in 1985 en werd de nummer 1 hit in Nederland, België, Oostenrijk en natuurlijk Italië.

We gaan verder met een summer jam van The Underdog Project. En dat is een vierkoppige Duits-Belgische danceformatie. Het gaat over zomerse vrijheid, feesten, strandvibes en het gevoel van een eindeloze, zorgeloze zomer. Uitgebracht eind mei 2003. Als een pure feel-good dance track. Kortom, genieten van deze summer jam.

0: Daarna waren een Nederlands-Duits duo Mr. Props en Robin Schulz aanleiding voor een radio-edit version uit 2014. En deze versie gaat over emotionele afstand in een relatie. Twee mensen die steeds verder uit elkaar drijven, ondanks pogingen om elkaar vast te houden. De waves staan symbool voor golven van problemen, ruzies, emoties en afstand. En het komt ook wel eens voor tijdens de vakantieperiode. Ik bedoel de andere waves, die heerlijke golven aan de kust waar je van kan genieten.
1: En van de Sunny Days 2026 gaan we naar de Sunny Days in 2017. Dit nummer wordt uitgevoerd door Armin van Buuren en Josh Cambay. Het nummer gaat over verlangen naar licht, positiviteit en verbinding tijdens een periode waarbij dingen niet zo zonnig aanvoelen. De wens is de vader van de gedachte. Wel een heerlijk nummer dat twee keer platina werd gecertificeerd. Sunny Days.

0: Wij sluiten deze In de Schijnwerper zomerspecial alweer af. En misschien vertrekken we ook nog samen naar zonniger oorden. De Vengaboys zingen erover, uitgebracht in 1999. En de eindbestemming staat al vast en is een vrolijke zomerse bewerking van het nummer Barbados uit 1975. Het gaat over ontsnappen aan het dagelijkse leven en op feestvakantie gaan naar Ibiza. Het symbool van de internationale clubscene eind jaren 90. En volgens mij nog steeds. Fijne muzikale zondag wensen wij jullie. Vakantie, of genieten op het balkon, in de tuin, met de voet in de bak water, of liggen op de stretcher, in de schaduw, onder de parasol, tijdens iets koelere temperaturen in Nederland. Vanuit onze studio wensen wij een fijne tijd en graag tot volgende week of over een paar weken. Maar je kunt ons altijd terugluisteren via onze socials of website van de regionale seniorenomroep. Geniet nog even en ga maar muzikaal naar Ibiza.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system.

0: Beleef een magische zomer. Samen met de zomerspecials van In de Schijnwerper. Geniet tot en met augustus van muzikale verkoeling.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht. En vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
4: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

U luistert naar De Platenkast. Een programma van Ben Striesenau en Regina van der Werf. Deze week opent Regina haar.

Hallo beste luisteraar van de regionale seniorenomroep of Oogradio vanuit Groningen. Een nieuwe platenkast in dit uur Leftovers. Je stelt een playlist samen met vaak ook nummers die overblijven. Het was weer tijd om een lijst met deze muziek te bundelen tot een nieuw uur. Deze platenkast, daarom gestart met Duffy. Zij is een Welsche zangeres en songwriter, actief sinds 2003. En haar debuutalbum, Rock Ferry, werd een internationale nummer 1 hit, inclusief het prachtige Mercy. Snow Patrol is een Noord-Ierse-Schotse alternatieve rockband, gevormd in 1994 in Dundee door studenten Kerry Lightbody, Michael Morrison en Mark McClelland. Hun doorbraak kwam met het album Final Straw uit 2003. Maar wereldwijde bekendheid volgde met Eyes Open in 2006... en vooral de single Chasing Cars, die gaat over totale overgave aan liefde.

The Culture Club is een Britse popgroep uit Londen, opgericht in 1981. Vooral bekend door frontman Boy George. En wereldhits als Karma Chameleon en Do You Really Want To Hurt Me? Ik heb gekozen voor een versie uit 2002. Deze song gaat over niet trouw zijn aan jezelf. En de gevolgen, karma, die ontstaan wanneer je je steeds aanpast als een chameleon. Het werd een gigantische wereldhit met een 1-positie in 20 landen en meer dan 5 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. Geniet van Karma Chameleon.

Je hoorde een advies tijdens het nummer He Wasn't Man Enough. Dat gaat over een vrouw die haar ex confronteert. Hij was niet volwassen genoeg voor haar. En zijn nieuwe partner moet gewaarschuwd worden voor zijn gedrag. Kun je over discussiëren. Eind februari, begin maart 2000 werd het uitgebracht met als resultaat een wereldwijde hit voor Toni Braxton. Verder met Phil Collins. In recente interviews uit mei 2026 zegt hij dat hij zich gezonder voelt dan in lange tijd. En dat hij zelfs nieuwe muziek en mogelijk toekomstige optredens overweegt. Alhoewel hij niet meer kan drummen vanwege een rugblessure. We gaan naar het jaar 1984. Met een wereldwijde megahit bereikte hij de nummer 1 positie in de Verenigde Staten, Canada, Ierland en Noorwegen. En de nummer 2 positie in het Verenigd Koninkrijk. Against all odds.

We gaan verder, terug in de tijd, naar 1964, met The Kinks. Ze zijn een invloedrijke Britse rockband uit de jaren 60, gevormd door Bruce Ray en Dave Davies. Dit nummer gaat over rauwe, directe verliefdheid en obsessie. Ray Davies noemde het A Love Song for Street Kids. Het werd hun doorbraak, haalde de nummer 1 positie in het Verenigd Koninkrijk en de nummer 7 in de Verenigde Staten. You Really Got Me.

Dat waren de Hollies, een Britse popgroep uit Manchester, opgericht in 1962 door Alan Clark en Graham Nash. Met een song uit januari 1974. Het werd een internationale hit met toen in de UK een nummer 2 positie, in de VS een nummer 6 en Canada een nummer 5 positie. En deze song gaat over het idee dat liefde het enige is wat iemand echt nodig heeft. En hij had het over The Air That I Breathe. Nu gaan we verder met City to City, met The Road Ahead. Werd uitgebracht op 19 juli 1999. En het nummer groeide uit tot de grootste Nederlandse hit van dat jaar 1999. Want het stond 28 weken in de top 40, waarvan 4 weken op de nummer 1. Het leverde de band een Edison voor beste nieuwkomer op. City to City, een Nederlandse popgroep rond Maarten van Praag en Alexander Sandro van Bremen, die in 2025 zijn gestart met een comeback.

Dat was Talk Talk met Living in Another World, uitgevoerd in een single version. Het verscheen als single op 3 maart 1986 en was een gematigde Europese hit, vooral sterk in de Benelux en Duitsstalige landen. Het gaat over emotionele vervreemding na een relatiebreuk. Het gevoel dat jij en die andere persoon inmiddels in twee verschillende werelden leefden. Nu Anouk met een prachtige song over het verlies van haar voormalige pleegmoeder die door zelfdoding om het leven kwam. Het was een grote hit met een nummer 4 notering in de Nederlandse top 40 en een 29 notering in Vlaanderen. Geniet van deze akoestische versie van Anouk met One Word.

Dat was nog meer van Nederlandse Bodem met Cresip en Danny Vera. Met een lied dat gaat over twee oude bekenden die elkaar in moeilijke, verwarrende tijden proberen op te beuren. Het moedigt aan om verdriet en zorgen niet te laten overheersen en werd in Nederland een goud gecertificeerde hit en haalde zowel de top 40 als de single top 100. We gaan naar New York en kunnen daar luisteren naar Mariah Carey. Met een gigantische wereldhit. In de VS stond het 14 weken op de nummer 1 positie. Werd door Billboard uitgeroepen tot Song of the Decade. Brak Airplay Records en behaalde 7-maal platinum. Internationaal bereikte het de nummer 1 positie in onder andere Australië. En de top 5 in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Ierland en nog veel meer landen. Waar hebben we het over? We belong together.

Dit uur sluiten we af met Bonnie Tyler. Ter nagedachtenis aan een groot zangeres en artiest. Ze is overleden op 8 juli 2026 in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na complicaties vanwege een spoedoperatie aan haar darmen. Met haar allergrootste hit uit 1983 stond ze 4 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Bereikte de top van de Britse hitlijsten, verkocht wereldwijd meer dan 13 miljoen exemplaren en Bonnie Tyler heeft inmiddels meer dan 1 miljard streams op Spotify. Wij zeggen dag vanuit onze studio en ik bedank Ben voor de techniek en de editing. En volgende week zijn wij er gewoon weer. Geniet van A Total Eclipse of the Heart.

0: luistert naar De Platenkast. Een programma van Ben Stiesenau en Regina van der Werf.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Oog Radio.
5: Welkom bij Anno 1900. Het muziekprogramma van RTV RSO dat teruggaat in de tijd. In anno 1900 draaien we mooie muziek uit een heel bijzonder jaar. Deze week gepresenteerd door Manon Bonenschansker. Stap in de tijdmachine van RTV RSO. Terug naar het jaar

Dames en heren, van harte welkom bij Anno 1900 vandaag met het themajaar 1980. De Sugar Hill Gang schreef geschiedenis met Rapper's Delight. Met de track scoorde de groep de eerste nummer 1 hit met een rapnummer. En rap was eind jaren 70 nog geen enorm populair genre. Enkel in bepaalde hoeken van New York, waar in eerste instantie enkel op feestjes gerapt werd, was het een bekend fenomeen. En niemand dacht eraan om er ook daadwerkelijk geld mee te verdienen. Sylvia Robinson van het New Yorkse hip-hop label Sugar Hill Records dacht er anders over. Eén voor één begon ze rappers uit verschillende hoeken bij elkaar te plukken. Master G had in een auto gerapt. Big Bang Hank rapte in de keuken van een pizzeria. En ook Wanda Mike had een liefde voor rappen. Nadat ze deze rappers eenmaal gevonden had, zei Robinson: ik kan niet kiezen, dus ik zet ze bij elkaar. En Rapper's Delight is meer dan in één opzicht een historische single. Niet alleen omdat het als eerste hip-hop track is die op nummer 1 terechtkomt, maar ook omdat er nogal wat te doen is om de muziek die ervoor gebruikt wordt. Want de Sugar Hill Gang rapt op de baslijn van Good Times van Chic. En Nile Rodgers, oprichter en gitarist van Chic, was hier allesbehalve blij mee. Samen met medeschrijver Bernard Edwards bracht Rodgers het tot een rechtszaak. En die leidde tot de schikking. En zo kregen beide artiesten een schrijverscredit. We gaan het hebben dus over het jaar 1980. En muziekredacteur van deze week is eigenlijk bij al mijn programma's van anno 1900 natuurlijk Ben Striesenau. Ja, heel veel muziek. Uiteraard ook feiten en de sfeer van 1980. Het is ontzettend warm in de studio, dus ik dacht, ja, we gaan vooral heel veel muziek lekker gaan draaien. Want hoe fijn is dat om weer terug te gaan naar die begin jaren 80. En ook dit was een grote hit hoor. Fly Too High, Janis Ian.

Twee grote hits uit 1980. Dit waren de Nolans met I'm in the Mood for Dancing. En eigenlijk werden ze eerder de Nolan Sisters genoemd uit het Verenigd Koninkrijk. Moet het precies zijn. Ierland scoorde een grote hit, nummer 2 in de Nederlandse top 40. En ze waren zelfs enorm populair in Japan. En daar stonden eigenlijk nooit Engelstalige liedjes hoog in de hitparade. Maar dit nummer dus wel. En er werden maar liefst meer dan 600.000 exemplaren in Japan verkocht. Daarvoor Janis Ian met het prachtige Fly Too High. 10 weken in de top 40, hoogste positie, nummer 40. We gaan eens even naar de berichten. Vooral de nieuwsfeiten, moet ik zeggen, in het jaar 1980. Want op 30 april werd koningin Beatrix, of prinses Beatrix, moet ik goed zeggen, wordt koningin Beatrix. Koningin Juliana doet namelijk afstand van de troon. En de inhuldiging van koningin Beatrix in Amsterdam wordt overschaduwd door hevige krakersrellen onder het motto: geen woning, geen kroning. En 1980 stond in het teken van grote spanningen rond woningnood en kraakacties, waaronder de rellen in de Amsterdamse Vondelstraat. Een woonwijk in Lekkerkerk wordt ontruimd nadat ernstige bodemvervuiling met chemisch afval is ontdekt. En dit leidt tot veel aandacht voor milieuproblemen in Nederland. En dan Joop Zoetemelk. Die wint de Tour de France. De Nederlandse wielrenner behaalt zijn enige eindoverwinning in de Tour. Straks gaan we het hebben over internationaal nieuws. Eerst weer terug naar de muziek, naar de volgende.

Ja, wat was dit een hit voor Diana Ross? Upside Down. En het mooie is, en heel bijzonder misschien ook wel, we openen deze show met Rapper's Delight, waarin de baslijn werd gebruikt van van Chic naar Rodgers en Bernard Edwards. En het mooie is, dit nummer, Upside Down, werd geschreven door Nile Rodgers en Bernard Edwards en werd echt een wereldwijde hit. In Nederland kwam het tot de nummer 2 positie in de Nederlandse top 40. Maar wat een hit voor Diana Ross. En daarvoor Captain Antonelle met Do That To Me One More Time. Werd ook een grote hit, zo'n one-hit wonder. Want daarna hebben we eigenlijk weinig nog van dit duo gehoord. Ja, internationaal, 1980. De Iran- en de Irak-oorlog begint op 22 september. Irak valt Iran binnen en de oorlog duurt uiteindelijk 8 jaar en kost honderdduizenden mensen het leven. Mount St. Helens barst uit op 18 mei en de vulkaan in de Amerikaanse staat Washington veroorzaakt een van de grootste vulkaanrampen in de moderne Amerikaanse geschiedenis. Moskou organiseert de Olympische Zomerspelen. Meer dan 60 landen boycotten de Spelen uit protest tegen de Sovjet-invasie van Afghanistan. Ronald Reagan wordt gekozen tot president van de Verenigde Staten. Hij verslaat zittend president Jimmy Carter bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En op 8 december 1980 wordt John Lennon vermoord. De voormalige Beatle wordt doodgeschoten voor zijn appartement in New York, wat wereldwijd grote verslagenheid veroorzaakt. En vlakbij zijn appartement heb je Strawberry Fields Forever, een stukje in het park vlakbij zijn woning. Ja, en dan de militaire staatsgreep in Suriname. Sergeant-majoor Desi Bouterse grijpt de macht. En dit markeert een ingrijpende politieke omwenteling in Suriname. Ja, 1980 wordt vaak herinnerd als een jaar van politieke onrust, maatschappelijke protesten, internationale conflicten en enkele zeer ingrijpende historische gebeurtenissen.

Wat een zalige muziek uitgezocht door bands Trichinau. Twee reggae-songs achter elkaar. Net hoorde u Garland Jeffries met het nummer Matador. Een hit natuurlijk in 1980. En het werd geschreven door Jeffries zelf. En hij bedacht de melodie van het nummer dat hij in Mexico was beroofd. En de verteller van het lied zingt hoe hij steun nodig heeft die hij wil zoeken bij een matador. En daarvoor ook reggae, Bob Marley natuurlijk met Could You Be Loved. Ook zo'n hit uit 1980 die we nog steeds met z'n allen mee kunnen zingen. Ja, 1980. De trends van 1980. Vind ik het wel leuk om het eens even over te hebben. Ja, die trends van 1980 die kenmerkten zich door opvallende mode, technologische vernieuwing en een veranderende jeugdcultuur. Nou, als we eens naar de mode gaan, brede schoudervullingen en oversized colberts. Felle kleuren, zoals neonroze, groen en geel. Leggings, beenwarmers en sportkleding als dagelijkse kleding. Acid wash, spijkerbroeken en leren jacks waren populair in 1980. Maar ook grote kapsels met permanente en ontzettend veel haarlank. Gaan we naar de muziek. De opkomst van de New Wave, de synthpop en de elektronische muziek begon begin jaren 80. 1980 hebben we het over. Disco maakte plaats voor pop met synthesizers. En het begin van de doorbraak van de hip-hop en de rap. En daar begonnen we deze show natuurlijk ook mee. Artiesten als Michael Jackson, Madonna, eigenlijk wat later hoor, in de jaren 80. Prince en Duran Duran, die bepaalden de muziekcultuur. Ja, de Walkman die maakte muziek onderweg ontzettend populair. En arcadespellen zoals Pac-Man waren een enorme rage. En de eerste personal computers werden voor een breder publiek interessant. Videorecorders, VHS, u weet misschien nog wel die VHS-banden, werden steeds vaker in het huishouden gebruikt. En met zo'n VHS-band ja, nam je bijvoorbeeld een tv-programma op. Of je ging naar de videotheek en haalde daar een VHS-band met een film erop. Straks nog meer over de trends van 1980. Nu eerst weer muziek.

in anno 1900 nemen we je mee op een muzikale reis. Stem af en ga mee terug in de tijd. Want hier in anno 1900 staat één jaartal centraal. Elke aflevering opnieuw.

Master Blaster van Stevie Wonder. Een ode aan de artiest die we al eerder hoorden, Bob Marley. En daarvoor het thema van Team from New York, New York. Het thema over New York, moet ik natuurlijk zeggen. Frank Sinatra. Ja, wat een hit. Iedereen zingt het mee. Maar het origineel komt eigenlijk uit 1977. En was het themalied van de film New York, New York van Martin Scorsese. En het nummer werd in die film gezongen door Liza Minnelli. Maar in 1980 werd de bekendste versie van het nummer uitgebracht door Frank Sinatra. En die uitvoering hoorden we dus ook op zijn album Trilogy Past, Present and Future. Nou, we gaan nog even weer terug naar de trends van 1980. Kabeltelevisie groeide in 1980 sterk en muziekvideo's werden steeds belangrijker en veranderden de popcultuur. Grote bioscoopfilms en actiefilms werden populair. Ja, fitness en aerobics werden een populaire vrije tijdsbesteding en merkkleding en een verzorgde zakelijke uitstraling kregen meer aandacht. En jongeren, ja, die besteden steeds meer tijd aan videogames en aan muziek. 1980 vormde daarmee de overgang van de kleurrijke jaren 70 naar een tijdperk van digitalisering, opvallende mode, popmuziek en technologische vernieuwing. Trends die in de rest van de jaren 80 sterk zouden bepalen. Ja, en die sfeer dan, die sfeer van 1980, was een mix van optimisme over nieuwe mogelijkheden en zorgen over de toekomst. Het was een tijd waarin de wereld snel veranderde. Nou, ik ga het zo nog even hebben over die sfeer, maar we gaan eerst terug naar de band die zo populair was. Ik heb het over ABBA.

ABBA met Super Trooper. Het is afkomstig van het gelijknamige album trouwens. En de titel Super Trooper refereert aan de gigantische spotlights die gebruikt worden bij concerten in een stadion. Het is algemeen bekend dat ABBA optreden niet zo leuk vond en ze prefereerden de studio boven een tournee. En dit komt terug in de teksten van het nummer dat, zoals meerdere ABBA-nummers, vrolijk en snel klinkt, maar eigenlijk ontzettend droevig is. ABBA, Super Trooper. Nog even terug naar de sfeer van 1980. Het leven verliep rustiger en minder digitaal dan nu. Mensen die belden met een vaste telefoon, schreven brieven en spraken vaker spontaan met elkaar af. Televisie speelt een grote rol. Veel gezinnen keken samen naar dezelfde programma's. Pop, rock en new wave waren overal te horen. Discotheken en cafés waren populaire ontmoetingsplekken. En de Walkman gaf jongeren voor het eerst de mogelijkheid om dus overal naar hun eigen muziek te luisteren. De mode, ik vertelde het al, felle kleuren, schoudervullingen, spijkerjacks en sportschoenen bepaalden het straatbeeld. Er was veel aandacht voor een opvallende, expressieve stijl. En de eerste homecomputers en videogames wekten veel nieuwsgierigheid. En videorecorders maakten het mogelijk om films thuis te kijken wanneer je zelf wilde. Iets wat destijds als bijzonder modern werd gezien. Ja, 1980 voelde voor veel mensen als een overgangsjaar. De idealen van de jaren 70 maakten plaats voor een tijd waarin technologie, individualiteit en economische veranderingen steeds belangrijker werden. Er was enthousiasme over nieuwe ontwikkelingen, maar ook onzekerheid door de economische situatie en internationale spanningen. Veel mensen die zich 1980 nog herinneren, omschrijven deze periode als gezellig en overzichtelijk. Minder prikkels, meer persoonlijk contact en een leven zonder internet of smartphones, terwijl tegelijkertijd het gevoel leefde dat een nieuw tijdperk begon. Tijd nog voor één liedje, want dat is de volgende voordat ik al afscheid ga nemen. Ga ik nog zeggen, dank aan Ben Striesenau weer voor de muziekredactie. Mijn naam is Manon Bonenschansen en ik deed de presentatie, techniek en de editing van dit programma. Veel plezier zo nog met alle programma's op RSO Radio. Tot volgende week bij een nieuwe Anno 1900. En het laatste woord is aan Randy Crawford met het prachtige One Day I Will Fly Away.

0: visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt. Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus... een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
3: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui. In het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Oog Radio.

0: specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen twee fregatten besteld, maar de bouw wordt twee keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al twee keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.

Edo, goedenavond. Het is inderdaad zondagavond, net even na zessen. Dat betekent tijd voor de klassieke muziek bij Oog Radio. Achter de techniek weer Alexander Temeer, mijn technicus van dienst. Waarvoor dank. Mijn naam is Jan Kooistra en de komende drie uur vullen we weer met die klassieke muziek. Te beginnen met de ouverture, dat is bij ons de standaard opening. Die is in dit geval van de hand van André Ernest Modest Cretry. En die is geboren op 11 februari 1741. Hij overleed op 24 september 1813... Hij kwam uit Luik. Hij was een Luiks Franse componist, vooral bekend door zijn opera Comiques. En in dit geval van een van die opera's horen we de ouverture. Ouverture Le Magnifique, het English Chamber Orchestra, staat onder leiding van Richard Bonning.

Ja, dat was de laatste roffel op de drum van de ouverture Le Magnifique van André Ernest Modeste Cretry. Tommaso Albinoni is de naam van de componist waar ik nu van laat horen. Geboren op 8 juni in 1671.

Ja, tot zover het trompetconcert St. Mark van Albinoni. Ik ga door met Carl Czerny. Deze man is geboren op 21 februari 1791. Hij overleed op 15 juli 1857. De Oostenrijkse componist, pianist en pianopedagoog. En vooral die pedagogische composities maakten hem bekend. Maar hij was al zeer jong een briljant pianist. Daarom kreeg hij ook les van Ludwig van Beethoven. Gaf zijn eerste optreden in 1800 met een pianoconcert met Kugel van Zuiders 491. Dan weet je, die is van Mozart. En in 1812 speelde hij de Weense première van het vijfde pianoconcert van Beethoven. Over het Keizerconcert. En daarnaast kreeg hij nog les van Clementi, Nepomuk Hommel en Antonio Salieri. Goed, van hem heb ik gekozen voor het briljant Polonaise opus 296 voor zes handen, oftewel drie pianisten op één piano. Isabel Bayer met Harvey Dagul en Guy Dagul bespelen de piano.

tot zover Isabel Bayer, Harvey Dagul en Guy Dagul op de piano. Giovanni Bottesini is de componist van voor het volgende werk verantwoordelijk. Dat is een componist trouwens die geboren is op 22 december 1821... hij overleed op 7 juli 1889, kwam uit Italië en was componist van klassieke muziek. Hij was ook nog dirigent en virtuoos op de contrabas. Nou, in dit geval blijf ik bij dat instrument. Een werkje van dezezelfde componist, Melodie in E-klein, voor contrabas en orkest. Wolfgang Harrer is de man die de contrabas gaat bespelen. En de Neue Wiener solisten gaan voor de begeleiding zorgen, onder leiding van Gerrit Meditz.

Van Botten zien hier nog één keer terug naar André Ernest Modeste Gretry, deze leuk Franse componist. Ja, hij heeft concert voor dwarsfluit en orkest gemaakt en daarvan wil ik u graag de uitvoering laten horen. En de uitvoering van dit concert heeft drie delen: een allegro, een larghetto en een allegro. Alain Daboncourt bespeelt de dwarsfluit. En hij wordt begeleid door het Russisch Filharmonisch Kamerorkest uit Tomsk. Onder leiding van Boguslav Davidov. En met dit werk gaan we richting het nieuws. En na het nieuws zijn we terug.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franken. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
0: Oog Radio.

Ja, dit uur openen we met een werk van Christian Guené. En die is geboren op 22 augustus 1941. Een Frans organist, dirigent en componist van klassieke muziek. En dit was zijn werk, het concert voor tenor, trombone en strijkers, met een allegro moderato, een Sicilienne en een allegro. Armin Rosen bespeelde de trombone en de Wiener Kammerorkester zorgde voor de begeleiding onder leiding van Philippe Entremant. We gaan door met een dirigent genaamd Alphonse Jean Hasselmans, geboren in Luik, 5 maart 1845. Parijs is waar hij overleed op 19 mei 1912. Een Belgisch harpist, componist en muziekpedagoog. Dus we gaan naar de harp. Lily Leskine bespeelt in dit geval de harp in het werk Lassours, opus 44 van Alphonse Hasselmans.

En van Hasselmans gaan we naar, in dit geval, Frans Berwald. Frans Adolf Berwald, om compleet te zijn. Hij is geboren in Stockholm, 23 juli 1796. Hij is ook daar overleden op 3 april 1868. Hij was dus een Zweeds componist, muziekpedagoog en violist. Hij werd trouwens wel in een Zweeds muzikantengezin van Duitse afkomst geboren. Componeerde onder andere zijn vioolconcert Opus 2. Daarin zitten de volgende delen: Allegro Moderato, Adagio en Rondo Allegretto. Arve Tellefsen bespeelt de viool als solist en de Royal Philharmonic Orchestra begeleidt hem onder leiding van Ulf Björlin.

Tot zover het werk van Frans Berwald. Een werk nu dat door twee componisten is gemaakt. Twee vrienden ook. Henri Vieuxtemps, geboren op 17 februari 1820... en overleden op 6 juni 1861, was een Belg violist en componist. En ook Adrien François Servaas, of Servais moet ik zeggen, geboren op 6 juni 1807 en overleden op 26 november 1866, was ook een Belgisch componist, maar cellist. Hij wordt wel eens de Paganini van de cello genoemd. Deze twee hebben samengewerkt in het duo Sur le Thème Le Huguenot van Meyerbeer, oftewel een duo gebaseerd op de thema's uit Le Huguenot. De Huguenoten bedoel ik ook zeggen, een opera van Meyerbeer. Het heeft een andante allegro, daarna het thema in andante grazioso, het variatie 1 en variatie 2 en als laatste deel een finale. En I Fiamminghi is het ensemble dat het uitvoert onder leiding van Rudolf Werten.

Ja, dit werk gebaseerd op het andere werk, namelijk de Hugenoten, de opera van Meyerbeer. We sluiten even af met een kort stukje uit een werk van Tchaikovsky. En die is geboren op 7 mei 1840, overleden in 1893 op 6 november. De Russisch componist, dat weten we natuurlijk. En hij was een van de grootste componisten uit de tijd van de hoogromantiek. Uit die tijd komt waarschijnlijk ook dan de opera Doornroosje, Sleeping Beauty in het Engels. En daaruit komt weer Bluebird Pas de Deux. Die gaan we beluisteren tot aan het nieuws. En na het nieuws vervolgen we met ons volgende uur. U hoort de London Symphony Orchestra, wederom onder leiding van Richard Bonning.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

De opening van dit uur was van de hand van Luigi Boccherini. En die is geboren op 19 februari 1743. Overleed in Madrid 28 mei 1805. Was een Italiaans componist en cellist en zoon van een contrabassist. Nou, de contrabass hebben we een paar keer gehad in ons programma. En dat was dus zijn vader. En die gaf hem ook zijn eerste muzieklessen. We hoorden van hem de Quator opus 44-4 in de aanduidingen G223 met de titel La Tirana. En daarin zit een presto, de Tirana, een tempo di menuetto. En dat werd dan in zijn geheel weer uitgevoerd door het ensemble 415. En in dat ensemble, want dit was een werk voor contrabas, is Klena Stein degene die de contrabas bespeelde. Gaan we door naar een Frans componist, namelijk Gabriel Urbain Fauré. Geboren op 12 mei 1845, overleden op 4 november 1924... was een van de belangrijkste Franse componisten van zijn generatie. Samen met zijn jongere tijdgenoten zoals bijvoorbeeld Debussy en Ravel. Van hem heb ik in dit geval een berceus opus 16 in D groot gekozen. Anna-Sophie Moeder is de solist op de viool. De Wiener Philharmoniker staat onder leiding van James Levine.

Ja, dat was het werk van Gabriel Fauré. De volgende man op mijn lijstje is Alfredo Catalani. Die is geboren op 19 juni 1854. Hij overleed in 1893 op 7 augustus. Was een Italiaans operacomponist. En die kreeg eerst nog les van een oom van Giacomo Puccini, Fortunato Maggi. Hij componeerde onder andere Danza della Ondine. Dat gaan we nou beluisteren in eerste instantie in een uitvoering van het London Symphony Orchestra. Wederom onder leiding van Richard Bonning.

Ja, dat was het werk van Alfredo Catalani. Dat leidt ons naar ons laatste werk van dit programma. En dat is een werk, wat kan ik alvast wel verklappen, van Felix Mendelssohn Bartholdy. Ik zal zijn volledige naam even noemen. Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. En dat Bartholdy kwam er pas achter toen hij zich bekeerd had. Hij was eerst gewoon Felix Mendelssohn. Hij is geboren op 3 februari 1809. Hij overleed op 4 november 1847. Ja, hij was een Duits componist en ook nog dirigent, organist, pianist van de vroege romantiek. En hij heeft diverse symfonieën, concerten, liederen, kamermuziek, orgelmuziek en een heleboel werk geschreven, ook veel ouvertures en toneelmuziek. Eindsommer Nacht trouwens is natuurlijk wel de bekendste. Ik heb gekozen van deze componist voor een concert voor twee piano's en orkest. En dat is het concert in E groot. Een allegro vivace, een adagio non troppo en een allegro zijn de drie delen die we gaan horen. Roland Puntinen en Love Derwinger bespelen de piano. Ze worden begeleid door de nieuw Sinfinietto Amsterdam onder leiding van Lev Markits. En niet voordat ik bedankt heb voor de techniek van deze avond, Alexander Termeer. Blijf ook na 9 uur nog gewoon luisteren naar Oogradio. Natuurlijk komt zometeen Radio Melanesian Sounds met Jeffrey Patiwail. Wij zijn er volgende week weer. Geniet eerst van het concert voor twee piano's en orkest van Felix Mendelssohn Bartholdy.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Oog Radio. Radio.
5: Melanesian sounds. Melanesia, one of three regions in Oceania.

Tabea, popo poe mai loomi, imi ipunye Radio Melanesian Sounds. Jouw nalau, upunums. Hey, een hele goede avond. Je luistert ook nu weer naar Radio Melanesian Sounds. Mijn naam is Mr. Nums. En zo net hoorde je Pangayo van Molukken Soul. Een nummer uit de Zuid-Molukken waarin de warme harmonieën en het eilandleven duidelijk doorklinken. En we blijven nog even in de Pacific. Maar we gaan nu een sprong maken van Melanesië naar Polynesië. Een uitstapje die wij bewust maken. Want de Stille Oceaan die verbindt veel meer dan alleen eilanden. Ook muziek, cultuur en gemeenschap vinden elkaar over de oceaan heen. En hoewel de Molukken en Samoa duizenden kilometers uit elkaar liggen, hoor je in de muziek dezelfde liefde voor samenzang, familie en het leven op de eilanden. Dit is Pacific Soul met E. Tumaui, PA.

0: fade when the cause is right.
1: No!

0: FIFA RMS 14-1 bunuh semua bunuh musuh.
1: Radio Middle Nation Sound.
2: Het geluid van Groningen.

0: Radio Middle Nation Sound.
1: Het geluid van Groningen.
2: We zijn alweer aan het einde gekomen van deze muzikale reis door Oceanië. En vanavond hebben we laten horen hoe rijk en veelzijdig onze oceaan is. Met muziek uit Polynesië en Melanesië. Zo reisden we van Samoa naar Vanuatu, van de Zuid-Molukken naar Fiji, van West-Papua naar Aotearoa, van de Solomon Islands weer terug naar Samoa. Verschillende talen, verschillende culturen, maar allemaal verbonden door dezelfde oceaan en dezelfde liefde voor muziek. Voor iedereen die vanavond heeft meegeluisterd, gaan we even snel de playlist met jullie doornemen. Zoals gezegd zijn we begonnen in Samoa, met de groep Pacific Soul en het lied Etu Mau Pea. Daarna E Sama Vibes met het lied Huarere uit Vanuatu, gevolgd door Inside Out met Noku Dodomo uit Fiji. Daarna George Telek met Akawe uit Papua Nieuw-Guinea, gevolgd door Daniel Tuhumena en het lied Goyang uit de Zuid-Molukken. Daarna even een politiek statement, Uncle Sam met het lied Torang Bukan Jawa Indonesia, Torang Orang Papua Melanesia, Papua Merdeka uit West-Papua. Een lied wat gaat over de mensen uit West-Papua en dat het geen Javanezen uit Indonesië zijn, maar het zijn Papua mensen uit Melanesië. Daarna nogmaals een politiek statement, Mr. Nerms met Empire Mindstate The Message Part 2 uit de Zuid-Molukken. Gevolgd door SWIDT en het lied Bonga uit Aotearoa. En deze drie nummers hebben gemeen dat ze het hebben over behoud van cultuur, behoud van taal, behoud van je eigen land en opstaan tegen onrecht en dus ook voor je eigen land. Uncle Sam voor West-Papua, Mr. Nerms voor de Zuid-Molukken en SWIDT voor Aotearoa. En vanuit Aotearoa zijn we even teruggegaan naar de Zuid-Molukken. Hebben we kunnen luisteren naar Tanman featuring Dr. Panas, Raja, Goli, Saza, Ambonwena en Rogero met het lied Maju. Daarna zijn we even de rustige kant op gegaan, even de oren wat rust geven, met Gulan en het lied Wezelo uit Kanaki, gevolgd door One Tax met Never Gonna Love Again uit de Solomon Islands. En als laatste Taumate met het lied Faigata Nagalo, Uye Ilo Ufatu uit Samoa. En ja, als je dat dan hoort, is het heel duidelijk, muziek kent geen grenzen. Van Polynesië naar Melanesië, van de Zuid-Molukken tot Aotearoa, overal hoor je verhalen over liefde, identiteit, familie, cultuur, verbondenheid. Dat is precies waar Radio Melanesian Sounds voor staat. De stemmen van de Pacific dichter bij elkaar brengen. We sluiten dan ook af met een gouden ouwe, Manboss uit Vanuatu en het lied Pacific Love. Geniet ervan en luister ook volgende week weer tussen 9 en 10 naar Radio Melanesian Sounds. Voor nu, stay fresh, stay free, free Maluku Selatan.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt. Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus... een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede